0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstof, aanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Cornet werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Cornet uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel nog een paar graden warmer.
2: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Rock Radio.
1: Kink. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de Straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden... maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien... met misschien ook hagel en veel wind.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
4: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend. Weekend! Bijna!

0: nog steeds mijn favoriet. Mijn absolute favoriet van Tame Impala. The less I know, the better. Hallo! Net 6 uur geweest. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: En dit is de no-nonsense ochtendshow van de Nederlandse Radio. De kickstart van vrijdag 19 juni. De eerste dag van Pinkpop. Let's go. Gelijk na de ochtendshow naar Landgraaf. Roze shirt aan, roze sokken ook vandaag. Hey ho, let's go. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: En vandaag is het
3: zonnebril weer.
0: Flink wat zon, moet wel waarschuwen. Later op de dag neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Met hagel, windstoten en veel neerslag. Het wordt benauwd en heet. Maximaal tussen de 30 graden in het noordwesten tot 36 in Limburg.
4: Hey

Ze zijn erbij komend weekend. Dit weekend dus eigenlijk. Bij Pinkpop. Wodan Boys. Wat een fantastisch nieuwe single is dit. Blindsided is de nieuwe single. Ik denk dat deze gasten nog heel, heel, heel ver gaan komen. Maar echt. Oi, wat een goed liedje. Zo, hè? Vrijdag. Ja, Graspop is natuurlijk ook dit weekend. En het is uiteindelijk ook gewoon een heel zomers weekend. Ook als je niet naar een festival gaat, maar gewoon denkt, ik ga eens lekker de barbecue naar buiten wielen en de buren uitnodigen. Of vrienden die ik al jaren niet heb gezien. Ik hoop dat je een fantastisch weekend hebt. En het is nog geen weekend, het is nog vrijdag, I know. Maar toch, ik wil je sowieso eventjes melden dat we vanaf vandaag bij Kink jou de kans geven om Muse live te zien. En hun nieuwe album als eerste te beluisteren. Oké, in het kort, het werkt als volgt. Komende vrijdag, vandaag over een week, komt The Wow Signal uit. Het nieuwe Muse-album. En dat kun je woensdag al beluisteren. Komende woensdag is er een speciale Kink-luistersessie. En dan kun je het album al beluisteren. Dat kun je winnen door de prijzigheid te vangen. Maar als je de prijzigheid vangt, dan krijg je niet alleen toegang tot die luistersessie. Als je dan naar de luistersessie gaat, komende woensdag, krijg je daar ter plekke ook van ons, bam, 2 tickets voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus, de Kinkprijzigheid geef je vandaag en toegang tot de luistersessie. Komende woensdag hoor je het nieuwe Muse-album als eerste. En je gaat Muse ook live zien op 29 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, we regelen het gewoon graag voor je. Zo rollen wij, graag gedaan. Kink Alternative Rock Radio met zometeen Placebo. Trigger finger.

0: Ook zij zijn erbij dit weekend op Pinkpop. Triggerfinger, je hoorde Come Clean. Zometeen het nieuws van 6:30, gevolgd door een van de lekkerste, vind ik dan, hè, van Jimmy Eat World en ook R.E.M. komt eraan.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Eén jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: 6:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht rond Eindhoven voor overlast gezorgd. In Nuenen waaiden door de harde wind verschillende bomen om. Ook liepen straten onder water. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Steeds minder mensen willen nog zonnepanelen. Vorig jaar zakte de animo volgens de AD naar een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salderingsregeling, waardoor je amper nog iets voor opgewekte energie terugkrijgt. En Mexico heeft zich als eerste land op het WK voetbal verzekerd van een plek in de volgende ronde. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet levert dat 7 kilometer en een half uur vertraging op. 2 rijstroken.

Oh, dat is toch fijn wakker worden met Kink. En dat zeg ik zelf. Ik bedoel, ik zit hier op alle knopjes te drukken en ik word er zelf ook tering blij van. Jimmy Eat World Sweetness en Henk, die stuurde een heel grappig berichtje. Je zou denken dat ik deze naam verzin, omdat ik alles wat ik een naam wil geven Henk wil noemen. Maar ik kreeg het niet door thuis. Onze kinderen heten echt niet Henk. Henk stuurt, oké, rustig maar. Ik zat net in de auto. Ik draai de drive van R.E.M. Rustig maar, ik ga al. Henk, ik moest lachen op mijn berichtje, dankjewel. 7:10, het is Kink Alternative Rock Radio. We zijn meteen What Do You Want From Me, Monaco. Van Halen komt eraan. Eerst Florence and the Machine, dit is Ship

De eerste woorden in het weerbericht vandaag zijn zonnig, tropisch en benauwd. Gaat benauwd aanvoelen vandaag. En ondanks alle zon en de hoge temperaturen, 32 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten, hou ik zeker rekening met onweersbuien, neerslag, hagel en zware windstoten in de namiddag en avond. Bijzondere dag vandaag, dat zeker. Dit is Higby en Nothing.

VK is nog maar een week bezig, maar er is al één land dat zeker is van een volgende ronde. Eén land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde. Welk land het is, dat hoor je zo meteen in het ANP-bulletin van 7 uur.

0: denk ik zelf aan Violent Grohl en Jimi Hendrix. Supergrass, Violent Grohl en Jimi Hendrix komen sowieso op je radio. Hoef je niks meer te doen, gewoon aan laten staan en je zingt ze vanzelf mee. En daarna, ja, dan ben jij eventjes de baas. Zeg maar, wat zou jij willen horen om je vrijdag mee te beginnen? Wat kan ik voor je draaien als Kingstart? Kun je me heel simpel laten weten. Pak je telefoon, open de Kink-app, druk daarin op de contactknop en je stuurt heel makkelijk een berichtje naar mij. Ik zit in de studio, het is een bericht naar de studio, dus zo makkelijk is het. Zeg maar, wat wil je horen?
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: bestreekt. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen. Een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salteringsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde. Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging.
22: King. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. King. King.

0: minuten over zeven. Vrijdagmorgen, het is bijna weekend, weekend. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Tim, die is erbij, die vraagt zich af... is de prijzigheid met kaarten van Muse al voorbij gerend? Nee, Tim, die komt nog. Vandaag begonnen de Mega Muse Week. Op het moment dat de prijzigheid voorbij komt, win je... eigenlijk vier kaarten. Namelijk twee voor de Muse luistersessie. Komende woensdag in Noordwijk. Waar je het nieuwe album The Wow Signal al 2 dagen voor release kan beluisteren. En 2 kaarten voor... Kink Presents Muse. 29 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Edwin vraagt, goedemorgen Michiel. Weer lekker op het fietsje vanochtend. Nee, toevallig vandaag net niet, Edwin. Ik ga elke dag met de fiets, maar nu met de auto. Want na de show, wam, in één keer door naar de Pinkpop. En dat is toch net iets te ver fietsen. Hoe gaat het sowieso eigenlijk met sporten, vraagt hij, voor uitgang? Ja, ik denk het wel. Ik voel me er goed bij. En 2 keer per week neemt de personal trainer nog steeds onder handen. Dat gaat heel fijn. Even kijken. Helene is dankzij werkzaamheden in de straat lekker vroeg wakker. Gefeliciteerd. Marijke heeft slecht geslapen met een werkdag voor de boeg die best heftig gaat worden. Het weer trouwens ook. Xander onderweg in een auto met airco naar een veel te warm en benauwd klaslokaal. En zo zijn er nog wel meer mensen die een plaknacht hebben... en zich afvragen hoe gaan we vandaag overleven. Ja, vandaag wordt echt wel een dag, hoor. Zonnig en tropisch heet. Het zal benauwd aanvoelen, waarschuwt Buienradar. Met vanmiddag en vanavond kans op een zware onweersbui... met daarbij ook veel neerslag, hagel en zeer zware windstoten. Temperatuur, die is hoog. 32 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten.
4: Je wordt...

0: Wel een goede vraag wel in de Kink-app zojuist van Maureen. Komt er ook weer een Kink-meeting op Pinkpop? Er komt veel meer van Kink op Pinkpop. Dat kunnen we in de loop van de dag een beetje vertellen. Het duurt even, maar oké. Okay. hebben we een stand of lopen we gewoon? We hebben geen stand, we hebben wel een plek. En zodra je op het terrein komt, wordt het vanzelf duidelijk. Ja, echt. Mandy helpt dat er geen Pinkpop-kaartjes meer te winnen zijn. Nee, sorry, dat is echt op. Je kunt ze wel kopen. Het festival is nog niet uitverkocht, dus je kunt alsnog besluiten om mee te komen. Maar Muse gaat dus wel vanaf vandaag in de bek van de prijs en geit mee. Oké, het is bijna 7:15. Kijk, nieuws. Als je denkt met een thuisbatterij een beter energielabel te kunnen scoren, nou, hou maar op. Energieadviseurs zeggen dat de aanwezigheid van een thuisbatterij van minimaal niveau is voor je energielabel. Als je dat omhoog wil krijgen, kun je beter kiezen voor isolatie en zuinige installaties. En Limburg waarschuwt dat we misschien een wasberenplaag krijgen. Niet alleen in Limburg zelf, maar in heel Nederland. De provincie trekt tot 2030 750.000 euro uit voor bestrijding. Er zijn nu 100 tot 200 wasberen. Maar als we niks doen, dan wordt het er heel snel heel veel meer. Want die wasbeertje weet precies hoe het moet. Dieren zien er misschien wel schattig uit, maar vormen een bedreiging voor kwetsbare diersoorten, veroorzaken schade aan je huis en landbouw en kunnen ook nog eens een keer ziektes overdragen. Moet je helemaal niet willen.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Annette, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat een leuk liedje heb jij aangevraagd.
2: Ja, weet ik.
0: Nou, dat is... ja, dat klopt. Zeg maar, wat wil je horen?
2: Love Like Femtech. Kinkstart.

0: Het is de vrijdagochtend van Kink. Dat betekent rond 8:10 Wouter Mondens Kink op de week. Dat betekent ook dat het bijna weekend is. En het is het Pink Pop Weekend. En er komen echt wel veel vragen binnen. Want we roepen al de hele tijd, ja, we zijn erbij met Kink. We gaan iets leuks doen, maar we kunnen nog niet zeggen wat. Dat komt omdat hetgene wat we gaan doen is nog geheim. Totdat je het terrein opgaat. En als je het terrein opgaat, dan zal het ook voorbij komen op de Kink-app en in de Pinkpop-app en noem maar op. Maar het is echt heel leuk. Het is echt leuk. Als je naar Pinkpop gaat, en nogmaals, je kunt die keuze nu nog maken. Er zijn nog kaarten te krijgen voor, ik denk ook het hele weekend en ook weer elke losse dag. Dan lijkt het me leuk als je eventjes komt zwaaien. Want we hebben ons eigen stekkie dit jaar voor het eerst. En daar ontvangen we je graag voor leuke dingen ook. Voor echt leuke dingen. Ik ben gek op leuke dingen. Dus dat. Verder is gisteravond de vraag gestuurd. Pak hem er heel snel bij. Gisteravond, echt puur toeval, alsof hij het wist. Er kwam gisteravond het bericht binnen van Colin. En die wilde weten, wanneer kun je eigenlijk weer stemmen voor de Kink Album Top 1000? Daar heb ik wel zin in. Ja, Colin die voelt het wel aan. De Album Top 1000 is elk jaar als de zomervakantie begint. En dat is al bijna, hè? Laten we even eerlijk wezen. Dus Colin, ik weet niet of jij kon meekijken met mijn to-do-list van gisteren. Maar op mijn to-do-list van gisteren stond stemlijst album top 1000 online zetten. En die is er nu.
1: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kink. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou. NVM.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
16: Zie je nou wel, ze ruikt me.
17: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
1: 19:30. Kink. AMP Headlines.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot het laagste niveau in ruim 10 jaar, zegt het CBS. Mogelijk komt dat doordat er meer aandacht is voor zelfmoordpreventie, zoals hulplijn 113. Ook Zwitserland zegt nu dat er vandaag geen gesprek komt tussen Amerika en Iran over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat die niet zou gaan. De plannen voor die gesprekken zouden nog niet helemaal vaststaan. En bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het bij warm weer binnen te heet, ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten ook een aandeel moeten nemen in het koelhouden van woonwijken. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Del en Leerdam. King.

0: Ze zijn laatst minuten toegevoegd aan de line-up van Rock Werchter over een paar weken. Nou, Stefan en Jim bij, die gaan erheen. Voor Kink, en die zijn super blij. Maar jij ook blij, want we hopen dat we ook weer te kunnen uitzenden. Want van Werchter gaan we net als voorgaande jaren ook weer live uitzenden. Dus dat is leuk. Dat is mooi. Ik krijg een bericht binnen van Mart. Ik versta deels, maar ook deels niet. Luister even goed.
1: Wat is het heet? Wat is het heet? Mijn keel die plekte, mijn axel vlekte, mijn nekstil voor mij zweet. Wat is het heet? Wat is het heet?
0: Ja. Waar is het heet? Wat is het heet in de puur? Die snap ik, maar wat er tussenin gebeurt is mij een raadsel.
1: Wat is het heet? Wat is het heet? Mijn keel die plekte, mijn axel vlekte, mijn nekstil voor mij zweet. Wat is het heet? Wat is het heet?

0: het origineel is ook te gek hoor. En die hoor je wel eens op Kink 80's. Hebben we ook nog. Maar deze, ach, lekker man. The Ataris and Boys of Summer. Nou, nog even één keer. Ik kreeg dit dus net door met de Kink app van Mart.
1: Wat is het hit? Wat is het hit? Mijn keel die plekte, mijn axel vlekte, mijn nekste vol mij zweet. Wat is het hit?
2: Waar is
1: het hit?
0: Ik vroeg me af, waar gaat het over? Nou, heel veel antwoorden, waaronder van Mart zelf. Dat zal ik je zo laten horen. Maar eerst even deze vraag tussendoor. Floor, die zegt, ja, ik snap het wel. Maar hoe spreek je een audiobericht in? Want als ik iets opneem in de Kink-app, wordt het automatisch een transcriptie naar een tekstbericht. Dat klopt. Maar dat betekent dat het audioberichtje ook hier binnen is gekomen. Dus als je in de Kink-app op contact... Ik ga even met je meekijken. Je drukt in de Kink-app op contact... Dat zit hier. En dan kun je het inspreken, maar er zit ook een microfoontje bij. En als je dat microfoontje in drukt, dan kun je dus een audiobericht opnemen. En dat wordt dan automatisch vertaald naar een... getranscribeerd, zeg je dat goed? Wordt automatisch in tekst omgezet. Dat is zodat wij in de studio in één oogopslag kunnen zien waar het bericht over gaat. Dus als ik nu het inspreek... microfoon ingedrukt houden, even kijken. Ja, hallo, goedemorgen, het is Michiel. Ik wil even kijken of dit werkt. Ja, nou, dan druk ik hop en dan verzend ik hem. Dan komt hij zo binnen. En dus had ik ook wel een transcriptie van het bericht van Mart. Maar daar stond, man, ik hele die plekje, axel flex temen, extra vol met zweet. Niet elke transcriptie gaat goed. Maar Mart heeft hem ook even in het ABN gedaan.
3: Nou, vooruit dan. Voor jou de ABN-versie. Wat is het hit? Wat is het hit? Mijn keel die plakt, mijn oksel vlekt en mijn nek staat vol met zweet. Wat is het hit?
0: Dankjewel, Mart, als ik jou toch niet had. En ondertussen is mijn eigen audiobericht ook binnengekomen. Ja, hallo, goedemorgen. Het is Michiel. Ik wil even kijken of dit werkt.
4: Het werkt! Ja.
0: En dan ook keurig in tekst uitgeschreven. Handig, hè? Heel veel vragen ook die willen weten. Hey, waar blijft de prijs? Is de prijzigheid al geweest? Want ik wil naar Muse. Is de prijzigheid al geweest? Ik vertel je direct na Ik was vandaag jaar oud. Dat is over 3 minuten wanneer de prijzigheid komt.
5: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 word je net wat slimmer wakker dan dat je de dag ervoor ging slapen. In een nieuwe Ik was vandaag jaar oud. En vandaag is hij heel toepasselijk over het festival dat dit weekend plaatsvindt. Ja, Graspop. Maar in dit geval Pinkpop. Arjan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe oud was jij toen je hierachter kwam?
6: Dat was 3 jaar geleden, dus ik ben 33.
0: Ja, zeg maar, wat is jouw Ik was vandaag jaar oud?
6: Nou, dit weekend is het Pinkpop weekend. En ik heb me jaren afgevraagd waarom Pinkpop überhaupt Pinkpop heet. Ja. Maar ja, toen viel het kwartje van, het was in het Pinkster weekend. Dus daar heb je de Pinkster te pakken.
0: Ja.
6: En Pink is ook roze.
0: Ja.
6: Dus na heel lang was dat het kwartje dat viel van God. Dus daarom zijn de hoedjes roze in Landvaart.
0: Ja, de grap is, toen ik jou... Ik was vandaag je oud binnenkomen, dacht ik... Ja, maar dat weet toch iedereen? Toen ging ik even nakijken. De laatste keer dat Pinkpop met Pinksteren was... Want het was inderdaad jarenlang was het gewoon Pinksteren. Dan was Pinkpop. Maar de laatste keer dat het echt met Pinksteren is geweest... is 2008. Dus al bijna 20 jaar, 18 jaar dan... is Pinksteren losgelaten. En het heet nog steeds Pinkpop, want Pinksteren... En dat pink, ja. Ja, nou ja, dat blijft staan. En dat is roze. Dus daarom zijn de hoedjes roze bij Pinkpop. En heet het Pinkpop. Het heeft nu niks meer met Pinkster te maken. Omdat het gewoon op een gegeven moment was duidelijk... als je bepaalde acts wil boeken... dan moet het in samenwerking met andere festivals. Zoals een Rock Am Ring of een Glastonbury. He, dat een grote Amerikaanse band dan kan zeggen... nou, we gaan meerdere Europese steden aandoen. En die festivals, ja, die hadden niet per se Pinkster. Want Pinksteren, net als Pasen, valt elk jaar in een ander weekend. Dus daar kun je niet echt op plannen. En dat kost op een gegeven moment... Pinkpop zoveel kopzorgen dat ze ook gezegd... nou jongens, dan laten we Pinksteren toch maar echt los. Maar de naam geeft nog steeds weer waar het ooit werd gehouden. Ja, dankjewel. Ja, ik denk dat meer Geen mensen problemen. Denken van... ja, verrek, nu het zegt.
6: Nou, maak er een mooi weekend van, zou ik zeggen.
5: Ik was vandaag jaar oud.
0: Nou, dat gaat wel lukken, hoor. Ja, ik heb beloofd, hè. De prijzigheid met tickets van Muse hoor je... rond 8:30 bij Kink.

0: Dat roep ik zondagavond heel erg laat. Honey, I'm home, na het Pinkpop weekend. Honey, I'm home, zo heet de band. Hyperspace Mountain, zo heet het liedje. En ik was vandaag je oud, beweerde ik net. En ik moet altijd nog een keer een jingle laten maken. Vandaag ja, fout. Dat de laatste keer Pinkpop met Pinksteren in 2008 was. Dat is wel het jaar waarop het Pinksteren werd losgelaten. Maar de jubileumeditie 2019 was ook nog met Pinksteren. Soms kan het ook zo uitkomen. Nogmaals, het was jarenlang de traditie om het met Pinksteren te doen. Vandaar dus de naam, hè? Pinksteren Pop. Maar op een gegeven moment merkten ze, omdat Pinksteren altijd weer op een ander moment in het jaar valt, net als Pasen, dat verschuift aan de hand van, weet ik veel. Wouter, waarom verschuift Pinksteren en Pasen?
1: Doe jij nou een beroep op mijn kennis over christelijke feestdagen? Ik weet dat het vooral te maken had met de tourschema's van grote bands.
0: Ook van Christus.
1: En of die in Europa zijn voor andere grote festivals.
0: Dat was het, ja. In het begin, in den beginnen, was dat minder van belang. Dus kon Pinkpop zeggen, Pinkpop is met Pinksteren. En duurt het 11 uur. Dat is het. En omdat dat Pinkster is, dan is het, weet ik veel, Pinkster, dan is het eind mei, dan begin juni. En ze merkten steeds vaker dat bepaalde bands, als ze een grote band wilden boeken, dat die bands meer keken naar wat doen de andere festivals, grote in Europa. En een Rock am Ring en een Primavera en een Glastonbury zijn eigenlijk altijd zo rond hetzelfde weekend. En daar, en ja, als Pinkpop dan zie je, ja, maar Pinkster valt heel vroeg, kun je eerder komen? Nee. Dus toen lieten ze Pinkster los. Goed. Hallo Wouter.
1: Het is de uitstorting van de Heilige Geest die dan wordt herdacht.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar waarom is het de ene keer in eind mei en de andere keer... die Heilige Geest heeft toch ook gewoon een kalender? Toch ook nog een Google...
1: Dat is ook weer op wanneer dan Pasen valt. Want dan is het weer 40 dagen.
0: Dat weet ik ook. Maar waarom? Pasen vervalt ook. Pasen kan... Nico stuurt... Het heeft te maken met de maanstand in april, gelooft hij. Gelooft hij.
1: En gaat het dan om de maanstand vanuit Turkije gezien of vanuit Arabië gezien? Want dat is altijd een ding. Maar dat kan ook een ander religieus feest zijn. Dat weet ik niet zo goed.
0: Hallo Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen om 10:08. Kakelversen. Kink op de week. Met zaken waar we wel verstand van hebben. Althans, daar ga ik vanuit. Nou, want waar gaat het eigenlijk over?
1: Het heeft iets te maken met een schoenendoos, een kammetje en een stukje dun papier.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
12: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
10: Dat gaan we vieren!
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet Vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakt niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: Vandaag wordt het echt tafers warm. Het kan 36 graden worden in het zuiden, 32 langs de kust. Op de Wadden is het net iets onder de 30. Lekker cool. En je hoort ook al de hele ochtend misschien dat er dus in de loop van de middag en avond echt felle onweersbuien met hagel, windstoot en heel veel neerslag gaan komen. Maar ze kunnen nog steeds niet echt pinpointen waar dan. Omdat de weermodellen nog heel grillig zijn. Dus daar heb je eigenlijk drie keer niks aan. Dus houd gewoon goed in de gaten waar je bent. Zeker als je een buitenactiviteit hebt. Zoals bijvoorbeeld glaspop of pingpop. Kijk even goed uit. Pingpop ga ik zo meteen om 9 uur als het programma klaar is meteen naartoe. En dan hoop ik je daar te zien. Mocht je daar zijn, we zijn er met Kink ook. Kom even zwaaien, want we doen leuke dingen daar. En om de veel voorkomende vraag te beantwoorden. Nee, de prijzengeit is nog niet geweest. De Kinkprijzengeit geeft vanaf vandaag een week lang jou de kans om komende woensdag al het nieuwe Muse-album The Wow Signal 2 dagen voor release te beluisteren tijdens de exclusieve Kink luistersessie in Space Expo in Noordwijk. En je krijgt ook 2 tickets. Dus dat is dan allebei in 1 keer voor Kink Presents Muse op 29 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Wouter Monde, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Eigenlijk hadden mensen moeten horen wat er gebeurde toen de microfoon net dichtging. Ik vroeg je net, waar gaat het over? En jij vertelde iets. En de microfoon ging dicht en toen ineens ik... Nee! Oh, oh! Kippenvel kreeg zojuist volgens mij...
1: Jij zei, we gaan het straks over. Toen zei ik, nou, het heeft iets te maken met een schoenendoos, een kammetje en een stukje dun papier. En eerst keek jij me aan met een ontzettend vragende blik. En toen viel het kwartje met echt de hardste klap ooit. Nee!
0: Ja. Ik zie aan de kinkem ook dat bij meer mensen... No! En mocht je denken, hè? Joh, luister anders eventjes heel goed naar...
2: Kink. Kink op de week.
1: Wim T. Schippers is er niet meer. Ik las het nieuws op mijn telefoon. Och jee, zei ik hardop tegen mevrouw. Wim T. Schippers is er niet meer. Buiten hupte een hele mooie duif verdrietig heen en weer voor het raam. En hoewel hij ongelooflijk veel heeft gedaan qua radio, tv en kunst, is Wim T. Schippers voor mij toch vooral de stem van Ernie. De man die zoveel blijdschap wist samen te vatten in 1 enkele hoei. Want ik ben van de generatie die is opgegroeid met Bert en Ernie. De generatie waarvan de schermtijd op een hele dag simpelweg bestond uit 1 aflevering Sesamstraat.
0: 7:15.
1: De generatie die elk jaar begin december tijdens het optuigen van de kerstboom zingt dat ze een kerstbal zijn. De generatie die door een tapijtzaak loopt en denkt la la la linoleum. De generatie waarvan een klein deel om onbegrijpelijke redenen Ernie zegt. Hoe vaak Bert ook Ernie heeft gezegd. Echt, pas als Wim T. Schippers straks is gecremeerd, dan kan je zeggen Ernie. Wij zijn de generatie die talloze keren hun naam tegen de speakers heeft geroepen als antwoord op de vraag, maar wie ben jij? Michiel en Wouter, dat zijn wij, maar wie ben jij? Nou, wie ben jij daar die nu naar ons luistert?
3: Hoe heet jij?
1: Dat is nog eens een mooie naam. En hoewel we weten dat niemand eeuwig leeft, blijft het feit dat er ooit een einde aan komt iets dat ik graag vergeet. De dood is als de Nederlandse korfbalcompetitie. Ik weet wel dat het bestaat, maar ik doe graag alsof het niet zo is. Afgelopen week zag ik een paar keer deze quote van Wim T. Schippers voorbij komen. Ik vind het echt belachelijk dat je geboren bent en ik vind het nog veel belachelijker dat je doodgaat. En juist omdat het zo belachelijk is, denk ik, waren we allemaal maar iets meer Ernie. Vrolijk, zingend, bereid om te helpen en altijd op zoek naar het mooie en het leuke in elkaar. Maar helaas zijn we vaak veel meer Bert dan Ernie. Norsig, nukkig en bang voor verandering. Maar juist Bert heeft Ernie nodig. Wim T. Schippers is Ernie meer. Laten wij daarom allemaal iets meer Ernie zijn. Dan maken we samen een hele hoop plezier. Hoei!
2: Kink. Kink op de week.
0: Ik zag in een comment op Instagram, toen ik het van de week had over Bert en Ernie, iemand die zei, ik merk dat ik steeds meer op Bert begin te lijken. Dat is iets wat denk ik ook wel logisch is. Als je ouder wordt, dan word je steeds meer een Bert. Ja. Ik denk, wat jij nu net zegt, Wouter, ik vind het tussen alle prachtige grappen door een ontzettend mooie wijsheid.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: We zaten net ook even tussendoor filmpjes te kijken.
0: Ach.
1: En Ernie die Bert aantikt, want Bert is hem.
0: Ja.
1: Terwijl Bert alleen maar wil lezen in het spannende boek dat hij van hem Rudolf heeft gekregen.
0: Laat me raden. Zipje en sopje.
1: maar dat is het wel. Weet je, ook spelen. Of bijvoorbeeld als je kinderen hebt, dat je denkt, oh, maar ik moet de presentatie voor moet Excel, weet ik wat. Nee, als je kinderen willen spelen, ga dan even spelen. Of als het mooi weer is, ga wel vanmiddag met je collega's met een waterpistool achter elkaar aan.
0: En haal een ijsje bij een man in een regenjas. Nee, wacht.
1: Ja, als je boven de 18 bent, ja. Wel.
0: Dankjewel, Wouter. Waar kunnen we jou tegenkomen buiten de radio?
1: Buiten de radio, het is zomerseizoen, dus ik doe niet zo heel veel. In augustus doe ik een pubquiz met heel veel comedy in Utrecht. Dat is heel erg tof. Kijk daarvoor even op de website van comedyhuis.nl. En eind augustus doe ik een openluchtshow. Dat is de Comedy Tunes Extra Extra Large in Nijverdal, in een openluchttheater. Dat is ook heel tof. Dus kom je daar uit de buurt, ga daarheen en kom je uit de Randstad. Kom hier uit je bubbel. Ja. Ga daarheen.
0: Ja. Dankjewel, Wouter. Oh, en by the way.
1: Ja.

Ja, Until It Sleeps. Maar voor de tijd is eerst dorst geweest, koekjes gegeten en uit het raam O Solo Mio gezongen om te weten hoe laat het eigenlijk is. Metallica en Until It Sleeps. Jan Pieter die stuurt een foto dat hij ten nagedachtenis aan Wim T. Schippers deze week nog eens een keer het zachte liedje heeft gedraaid van de LP Bert en Ernie vervelen zich nooit. En hij stuurt een foto mee van de achterkant van die LP. Nou, Jan Pieter, er gaat een luik in mijn hoofd open aan herinneringen. Wauw! Met die handgeschreven briefjes van Bert en Ernie op de achterkant. Ik heb eergisteren ook op Discogs gewoon en deze LP en Ik wist niet dat je kwaad werd voor echt een tientje per stuk of zo kunnen scoren. Die komen dus morgen bij me binnen. Ik kan niet. Ja, ik zit eerst op Pinkpop, maar als ik dan thuis kom, zondag heel laat, ga ik eerst nog twee LP's opzetten. Zin in! Het is bijna 8:30 en hij kan echt elk moment voorbij komen, de Kingprijzigheid. En als je hem vangt, dan zie ik je komende woensdag in Noordwijk bij Space Expo voor de luistersessie van het nieuwe Muse-album. En ter plekke krijg je dan ook twee tickets voor King Presents Muse 29 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. De geit komt elk moment voorbij. Eerst Blauwzoen, een ander beest, Elephants.

0: Neptune en Elephant. Ik zei net al, dat is één die een grote beesten ben hier. Ongekende geeft een bende al die beesten, jongen. Hey. Sing along. Want van de olifant, hoppakee. Nadigheid.
1: King. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
2: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: Half 9. Kink. ANP Headlines.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal zelfdodingen in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat het komt doordat mensen er eerder over praten als ze zelfmoordgedachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld via 113. Het is beroerd gesteld met de veiligheid voor personeel en bewoners bij zorgorganisatie Plurijn, meldt de Gelderlander. Medewerkers van 2 locaties zeggen dat er te veel invallers werken en dat het management ver afstaat van de werkvloer. En Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Het conceptakkoord ligt er, maar volgens het Witte Huis moet er nog een klap worden gegeven op de plannen om verder te praten. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten.
24: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het mee met de drukte op de wegen. Er staat file op de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht.
22: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. En Michiel Veenstra.
25: En ook zeker dat van Muse de prijzigheid is geweest. Snel bericht sturen. Eerst YouTube.
22: Kink.
26: Goedemorgen, Michiel.
27: Het is bijna.

0: Unforgettable Fire. Maar er komt ook een beetje rook uit de inbox. Want hij kwam zojuist voorbij. Vandaag is officieel begonnen de Muse Week bij Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Muse.
2: Met Andres.
0: Andres, met Michiel van Kink spreek je. Goedemorgen.
2: Echt?
0: Even kijken. Ja, ik ben het echt.
2: Oké. Okay.
0: Maar ben jij het ook echt?
2: Ja, ik ben het ook echt.
0: Ben jij de Andres die net heeft laten weten dat jouw zoon jou 3 jaar geleden als verrassing mee heeft genomen naar Muse met Malieveld en dat je graag iets leuks terug wil doen?
2: Absoluut.
0: Nou, beste Andres, dan hoe oud is je zoon?
2: Nu 22.
0: 22. Waar is hij nu? Heb je enig idee?
2: Ik denk dat hij nu nog op bed ligt, want hij is gisteren naar Kunst en Roses geweest.
0: Kijk!
2: Dus.
0: Heel goed. Nou, dan mag je zo wakker gaan bellen.
2: Goed opgevoed.
0: Met 2 uitnodigingen. Want
2: helemaal goud.
0: Komende woensdag zien we jullie bij de exclusieve Kink luistersessie van de Wow Signal in Space Expo in Noordwijk. Kun je samen met je zoon als eerste ter wereld het nieuwe album van Muse horen. 2 dagen voor release. En ook in de agenda, want we doen niet moeilijk. Jullie gaan ook met z'n tweeën naar Kink Presents Muse op 29 november in de Ziggo Dome.
2: Helemaal goud.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Muse.

Deze week bij King Gant op de tickets voor de luistersessie. Komende woensdag kun je als eerste ter wereld het nieuwe Muse-album beluisteren tijdens de exclusieve King luistersessie in Noordwijk.

0: Ik zag een paar mensen die nu onderweg zijn naar Parijs. Lieten ze weten via de Kink app. Die zien ze vanavond volgens mij. En wij hier in Nederland zien ze zondag. De slotdag van Pinkpop. Speaking of which, vandaag op Pinkpop, The Beaches.
1: Veenstra vertelt.
0: Stel je voor, je zit midden in een rommelige, pijnlijke break-up. Zo'n break-up waarbij je hart aan stukken ligt en je gedachten worden beheerst door wat had kunnen zijn. Dat was exact de situatie waarin Jordan Miller, liedzangeres van The Beaches, zich in bevond. Maar in plaats van in een donker gat van verdriet te vallen, zette ze haar hartzeer om in iets moois, iets groots. Namelijk het grootste lied van hun carrière tot nu toe. Het is een titel die meteen nieuwsgierigheid dekt, maar zoals ze zelf zegt, het is ook een misleidende titel, want het nummer gaat eigenlijk helemaal niet over Brad. Het verhaal zit als volgt. Jordan was net uit een relatie gekomen toen ze een nieuwe jongen ontmoette. Maar na slechts 3 dates bekende deze nieuwe jongen zijn liefde al voor haar. En terwijl de meeste mensen zouden smelten bij zo'n snelle liefdesverklaring, voelde Jordan zich overweldigd en verward. Ik dacht, oh man, ik ben nog helemaal niet over mijn ex heen. Ik begin me echt een beetje een slecht persoon te voelen nu. Zou ik al over me heen moeten zijn? Ben ik al klaar voor een nieuwe relatie? Of gaat het gewoon echt te snel? Deze gevoelens van schuld en verwarring leidden haar naar het idee om een nummer te schrijven. Een simpel idee. Een verontschuldiging aan alle toekomstige mensen die haar pad zouden kruisen. Met een knipoog naar haar eigen gebroken hart. Het lied is als een soort van lange opzet voor een grap, lacht Jordan. Een soort van sorry bij voorbaat. Ik zal waarschijnlijk je hart breken omdat mijn hart gebroken is. Dus geef niet mij de schuld, maar mijn ex-vriend. Dus niet zozeer echt de schuld van Brad, maar meer wat zij voor Brad voelt. Die Brad is trouwens Brad Emmons, bestaat echt. Is de frontman van de Canadese rockband The Glorious Sons. Jordan ontmoette hem tijdens een tours en toen het idee voor het liedje ontstond, heeft ze hem wel eventjes gebeld. Ze legde het concept uit en vroeg, is het oké als ik jouw naam gebruik? Brad, wel enigszins bezorgd over een potentiële backlash, gaf zijn zegen. Hij zei, kon je echt geen andere naam vinden? Nou ja, zei Jordan, blame Brad klinkt wel lekker, hè? Het allitereert. Dus, ondanks de titel draait het niet zozeer om Brad, maar meer om Jordan. Als gevolg van Brad. Een reflectie van haar eigen innerlijke strijd na die break-up. En ze is de eerste om toe te geven dat zij de bad guy is in dit verhaal. Vrienden en fans die haar ex bekritiseren, missen eigenlijk het punt. Dan

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder 1 dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink 90s break.
15: De laatste Kink 90s break van deze week is van een grootse schoonheid. En heel kort, hij was brutaal, oranje en zo groot als een koe. Hij was brutaal, oranje en zo groot als een koe. Ik ga eens even kijken wie daar goed hebben. Het gaat over deze drie in ieder geval.

avond heb ik natuurlijk een avonddienst. En die doe ik alleen, want Michiel is onderweg naar Pinkpop, volgens mij al. Ja, die vertrekt zo meteen. En dan, dus ik doe vanavond mijn corvetje alleen, maar dat is ook niet erg, dat is ook leuk. Dus om 6 uur ben ik er weer, maar tot die tijd ben ik er eerst tot 12 uur met hartstikke goede muziek. Met zometeen Bring Me The Horizon en Franz Ferdinand. Maar eerst Biffy Clyro.

0: Guardian van The Clash. Een absolute klassieker. En over klassiekers gesproken, zometeen Day Is Done van Johan en Nirvana.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.

absolute classic. Deze Day is Done van Johan. Staat op 186 trouwens in de King 1500. Soms staan er van die leuke cijfertjes achter mijn liedjes. Nou, in dit geval is dat Day is Done van Johan op nummer 186 in de King 1500. Over klassiekers gesproken. Nee, ik zeg het gewoon niet. Luister maar.

0: Iedereen hier op Kink, Alternative Rock Radio, Wet Leg, Bloodhound Gang en The Haunted Youth.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkel zelf vindt het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout, doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Bloodhound Gang. Wet Like, maar eerst Green Day. Kink.

vertellen, dit verhaaltje van de Bloodhound Gang. Die stonden ooit op Pinkpop. Die hoorden ze net met The Bad Touch. En dat was echt de allergrootste onderbroeken-lol-show die ik ooit heb gezien. Ik werd er echt een beetje onpasselijk van. Het was kinderachtig en flauw. En die zanger stond in het petje van de bassist te zeiken. En die zette dat dan op zijn hoofd. En het was allemaal heel leuk. Maar anyway, aan het einde daarvan... van die Pinkpop-editie deden we altijd interviews voor de radio met mensen. En er was iemand die vond de Bloodhound Gang wel het hoogtepunt, samen met Admiral BG. Ja, nou, die had ook zijn eigen gevoel voor humor, zou ik maar zeggen. The Bad Touch hoorde die van Bloodhound Gang. Zometeen de Waterboys, maar eerst de Haunted Youth en Forget Me.

0: Fijn hoor, deze man. Youngblood hoorde je en Suburban Requiem. Een man die een man naar mijn hart, die zegt dat hij vindt dat de concertkaartjes, zeker voor festivals, veel te duur zijn. Dat als je gewoon 3 dagen naar een festival gaat, dat je 1000 euro verder bent. Hij vindt dat idioot. Jonge mensen moeten gewoon een concertkaartje kunnen betalen. Dus hij doet dat. Hij probeert dat anders te doen en ik hoop dat hij dat nog heel lang vol kan houden. Youngblood dus. Zometeen hier op Kink. Onder andere de Boxer Rebellion en de Queens of the Stone Age. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, mam?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Kink.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
11: Samen delen we Oranje.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: 1 ijskoffie voor mevrouw.
12: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.

Queens of the Stone Age hoorde je natuurlijk. Ja, die hoef ik je verder niet uit te leggen. Nummer 4 in de King 1500. Ik zie weer een cijfertje achter een liedje staan. Hartstikke leuk. Het is tijd om even terug te gaan naar het verleden. Het is 19 juni op dit moment. Meer dan 180 artiesten tekenen in 2016 formeel protest aan tegen de Digital Millennium Copyright Act. Dat is een wet die verantwoordelijkheid van illegaal gedeelde muziek weghaalt bij de platforms waar dat gebeurt. Onder andere op YouTube en dergelijke. Pearl Jam, Beck, U2, Paul McCartney zetten allemaal een handtekening onder het protest. En dat had effect. Archie Monkeys brengen in 2013 de single

I Wanna Know uit. Nou, daar heb ik je van de week, vorige week, tijdens de Gitaarriff Top 100 nog uitgebreid over verteld. Wat een fantastisch liedje dat is. Dat nummer staat op het album AM, dat een paar maanden daarna uit zou komen. En dan David Bowie. David Bowie kreeg in 2004 een lolly naar zijn snol gesmeten tijdens een concert in Oslo. En die lolly belandt in zijn linkeroog. Bowie vervolgt het concert nadat hij het stokje uit zijn oogbal haalt en verklaart you're lucky you hit the bad one. Want hij heeft David Bowie... Heel veel mensen zeggen dat David Bowie twee verschillende kleuren ogen had. Dat was niet zo. David Bowie heeft ooit een klap op zijn oog gehad, waardoor zijn ene oog dus stuk is. Daar refereert hij aan in dit verhaaltje. Zijn oogstuk is, waardoor zijn iris eigenlijk continu bijna helemaal open staat. Dus het lijkt alsof hij een andere kleur oog heeft, maar zijn iris staat gewoon heel erg open, waardoor dat oog donkerder lijkt. Fijn, dat. David Bowie, Ashes to Ashes.

0: Zometeen hier op Kink onder andere de nieuwe van de Staat, Fisher Z en Paramore.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.

0: voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel-Enschot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon en daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren en dat onder de doden ook militairen zijn. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
12: Met zometeen Evanescence, de nieuwe van de staat. Maar eerst Doggy Dog. Kink.

When You're Sober is altijd beter om te doen overigens van Evanescence. En daarvoor de ex-Kink XL van de staat. Die heet The Fire van een nieuw nog te verschijnen album. En daar kijken we met z'n allen enorm naar uit, dat weet ik zeker. Zometeen Paramore en Creed. Maar eerst Fischer Z en Marlies.

0: voor een plaat waarvan Josias zegt echt waar dat jullie dit draaien. Duidelijk geen fan van Creed. En zo zijn er meer. Er zijn, weet je, je hebt mensen die uitgesproken bandjes haten. Kane was ook zo'n band waar heel veel mensen een ongelofelijke schurftekel aan hadden. En bluff, en ga zo maar door. Maar Creed is wel zo'n beetje de... Nou, laat me zeggen, als je het hebt over negatief commentaar... is een beetje de Kane van de Verenigde Staten, zal ik maar zeggen. Goed, Josias, ik zal niet zeggen dat we het nooit meer doen. Nee, dat kan ik niet zeggen, want ik ga daar niet over. Nee, echt niet. Goed, zometeen hier op Kink. Snow Patrol, Nothing But Thieves en een fantastische Kink album Top 1000 Classic. Een oude uit 1989, maar nog steeds relevant.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be. Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Kink. Dit is het station van... No more, Papa Roach. This is my last resort. En Erik Kortom.
0: Zometeen Snow Patrol, Nothing But Thieves, maar eerst The Deadly Walls.

0: 1989, heet Doolittle en is van Pixies. Staat op 148 in de album Top 1000. Een paar dingen rond deze plaat. Tweede album van Pixies was een heel groot succes voor de band. Na een prima debuutplaat kreeg de groep $40.000 om deze plaat op te nemen. Dat lijkt niet veel, maar dat was in dat tijd toch best wel een serieus bedrag. Er zijn weinig nummers die boven de 3 minuten uitkomen. Ondanks het feit dat het best een aardig bedrag is, moesten ze toch opschieten in de studio. Wanneer een verhaal klaar is, is het klaar, zegt de hele band. Dus waarom zou je het langer dan 3 minuten laten zijn, toch? Kurt Cobain was een van de grootste fans overigens van Pixies. En zeker van deze plaat. In interviews zou hij later wel eens laten vallen dat hij eigenlijk met Nirvana gewoon een Pixies-kloon wilde maken. Kan je nagaan. Dus eigenlijk wilde naapen, hè? Ja. Tijdens het maken van dit album was er heel veel stront tussen Francis Black en bassist Kim Deal. Die hadden nogal eens ruzie met elkaar. Het zorgde niet voor oponthoud trouwens tijdens het maken van deze plaat. Maar na de succesvolle lancering richtte Kim Deal ook nog een andere groep op, de Breeders. En ze zou daarna ook de Pixies gedag zeggen. Goed, Doolittle van Pixies uit 89 is dus de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. Daarvan hoor je zometeen Monkey Gone to Heaven, maar eerst Debaser.
1: Kink Album Top 1000 Classic.

0: Zit erop voor deze vrijdagmorgen. Ik ben er straks om 6 uur weer met een solo corvée. Want Michiel is naar Pinkpop opgeschnitzeld. En ik wens je heel veel plezier zometeen met Isabel. Jazeker. En tot straks. En als je dan niet kan vanavond. Nou, oké. Okay, dan ben ik er maandag weer om 9 uur. En jij sowieso. Tot dan, hè. Alvast een goed weekend. Hoi.
1: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee?
9: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we oranje.
13: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daarop waren er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
15: Losbreken van de massa. Aerials. System of a Down. Kink.

0: Kink.
1: Goede vrijdagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ik hoop dat het een beetje goed met je gaat in deze hitte, dat je de verkoeling op kunt zoeken. Hier is het prima te doen in de studio, want lekker airco. En ik zit in mijn eentje, dus ik heb ook nooit ruzie over de airco. Dat is ook wel heel erg fijn. Nou, ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. Leuk dat je erbij bent. Mooie muziek voor je, onder andere wow, Chris Cornell, You Know My Name. Heerlijk, White Lies met Tokyo. En deze die past helemaal bij het weer voor vandaag. Smash Mouth, Walking on the Sun.

0: Glenn Jones, die zat in een bandje, maar na een paar repetities dacht hij, dit gaat hem niet worden, ik vertrek. Daar was de band niet zo blij mee, want ze konden geen andere zanger vinden. Dus schoven ze een ander bandlid naar voren die eigenlijk te verlegen was om te zingen. Het klinkt allemaal heel ellendig, maar het pakte heel mooi uit. Want die nieuwe zanger, dat was Alex Turner. En de band waar ik het over heb? Arctic Monkeys. Zometeen met Opening Night, na Metallica, Enter Sandman en ook live onderweg.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Shop de sale bij Zalando, bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
18: Zie je nou wel, ze ruikt me.
19: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
20: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
21: Kink.

to the water. En ik denk dat dat de gedachte is van heel veel mensen vandaag met die hitte. Ik hoop dat je een beetje af kan koelen. Blijf inderdaad ook genoeg water drinken. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zie er een beetje tegenop om vanmiddag naar huis te gaan. Ik woon namelijk met allemaal glas aan de achterkant op het zuidoosten. Dus ik denk dat ik dit weekend in een soort van sauna moet gaan verblijven. Misschien ga ik ook wel ergens aan het water zitten. Of ga ik hier het hele weekend bij Kink zitten in de airco? Kan natuurlijk ook. Lekker fijne muziek bij de hand. Klinkt zo slecht nog helemaal niet. Over fijne muziek gesproken. Pearl Jam komt eraan na The Vices.

0: De nieuwste van Violet Roll, Bug in the Cake. Want ook voor nieuwe muziek ben je hier helemaal aan het goede adres. Bijvoorbeeld zometeen de nieuwste van The Rolling Stones. Ook een recente U2 onderweg. Maar ook klassiekers, bijvoorbeeld 3 uit de Zero's. Zometeen in de Kink Zero Spreek.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten, en het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten.
0: King.

is relatief rustig vandaag in het Kinkpand. En dat heeft alles met Pinkpop te maken. Ja, dit weekend natuurlijk. En Kink is daar ook. Zowel mensen van achter de schermen als voor de schermen. Onder andere Michiel Veenstra. Ik weet dat Jim Voorwald die kant op gaat. Stefan Koren. Ze lopen er allemaal los rond. Dus ik zou zeggen, als je ze ziet, tik ze even op hun schouder. En ook op Pinkpop, de Wodan Boys.

0: Such a perfect day and I want to spend it with you. Nou, dat ga ik ook doen tot en met 3 uur. Zeg, in de zero's verdween er een heleboel. Er kwam een heleboel bij, maar er verdween ook een heleboel. En wat is nou een kantoor wat sinds de zero's is verdwenen, waarvan ik persoonlijk nooit had gedacht dat het zou verdwijnen? Ga ik je zo meteen vertellen en dan krijg je ook 3 tracks uit de zero's in de King Zero's Break.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Ik ga even op pauze en niet zomaar op pauze. Nee, ik neem een pauze in de Zero's voor de King Zero's Break. En ja, wat verdween er nou in de Zero's? Ja, heel erg veel natuurlijk. Maar welk kantoor verdween er in de Zero's? Ik kwam er geregeld om bijvoorbeeld concertkaartjes te kopen, of verjaardagskaartjes te kopen, of postzegels te halen, of pakketjes te versturen. En dat was de normaalste zaak van de wereld. Maar in de Zero's verdwenen ze toch. De fysieke zelfstandige postkantoren in Nederland. Ja, ze begonnen in 2008 met de boel te elimineren. Er waren 250 vestigingen. Maar tussen 2008 en 2011 werden die allemaal gesloten. En het laatste zelfstandige postkantoor gevestigd in Nederland, dat zat aan de Neude in Utrecht. En dat sloot op 28 oktober 2011 definitief zijn deuren. Nu zijn het allemaal pakket- en postpunten. Maar niet meer zo één plek waar je alles tegelijk kon doen. En eigenlijk mis ik dat tegenwoordig nog meer dan eerder. En dat heeft alles mee te maken dat als je wel eens pakketjes koopt en er zit dan iets in wat je toch terug wil brengen, dan is de grootste uitdaging tegenwoordig: waar moet ik het terugbrengen? Want er zijn 100.000 opties waar je naartoe moet. En het vervelendste is als je bijvoorbeeld 3 pakketjes hebt, dat ze dan alle 3 ergens anders teruggebracht moeten worden. Nou, dat vind ik al een reden om gewoon postkantoren weer terug te halen. Maar ja, ik ga daar niet over. Waar ik wel over ga, over de muziek in de King Zero's Break van vandaag. Zometeen uit 2004, Within Temptation, Stand My Ground. 2000, helemaal aan het begin van die Zero's, 9 Days, Absolutely Story of a Girl. En we trappen af in 2006 met The Zootons en Valerie.
1: King. Zero's Break.

Afsluiter van de King Zero's Break van vandaag. Within Temptation, Stand My Ground. We gaan terug naar 2026. Ze doen het nog steeds, de Rolling Stones. Dit is een nieuwe single, In the Stars. Within Temptation, Stand My Ground. We gaan terug naar 2026. Ze doen het nog steeds, de Rolling Stones. Dit is een nieuwe single, In the Stars.

is wel weer tot 3 uur op Kink. En dan hoop ik je een beetje te verkoelen met de lekkerste alternative rock. Onder andere Bleach 93 onderweg, Guns N' Roses. We gaan op vakantie met Green Day. En ook U2 is van de partij.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar dat was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd, omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal, tegen de derde was een hogere straf geëist. Maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje.
5: King. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
16: Kritiek op voormalig president Bush. Holiday. Green Day.

Ze wilden hun bandje Bleach noemen, maar daar bleek al een Bleach te zijn. Dus moesten ze even creatief zijn. Ze gingen op zoek in de Bijbel en gingen kijken hoe vaak komt het woord Bleach dan voor in de Bijbel. Nou, dat is wel geteld 1 keer. En dat staat bij paraaf 9.3. Dus vandaar Bleach 9.3.

0: Begin dit jaar gaf Mike Patton van Faith No More aan dat hij wel dacht dat het over en uit was met Faith No More. Ze hadden steeds allerlei opstartproblemen voor een reunie. Hij kreeg last van pleinvrees. Dus hij zegt, ja, ik denk niet dat het nog goed gaat komen. Maar ja, niet zo veranderlijk als de mens. Want als je nu gaat kijken op hun socials en website, dan zie je het logo van Faith No More met een hele grote 27 erin. Wat toch wel een beetje aangeeft dat ze in 2027 weer wat gaan doen. We gaan het meemaken. En je gaat ze zometeen horen hier op Kink. Faith No More met Epic, ook Biffy Clyro onderweg en The Talking Heads.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow Signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse-luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.

Veel van mijn collega's die zijn momenteel onderweg naar Pinkpop. Zo ook Jim Voorwald. Die onderbreekt zijn vakantie om gezellig met de andere Kink-collega's daar te hangen op Pinkpop. Maar wie gaat dan de uitzending doen? Als alle collega's daar zijn. Ik niet in ieder geval. Wat ik wel heel erg leuk vind. Zometeen Larissa. Dus ik wens je alvast heel veel plezier daarmee. Maar ik ben nog eventjes tot 3 uur. Nu met editors. An end has a start. Waarheid als een koe.

0: studio vrijmaken voor Larissa. Heel veel plezier daar, maar dat gaat helemaal goed komen. En ik hoop je maandag weer te spreken vanaf 12 uur. Ik wens je een heel fijn weekend. Smelt niet. En in de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis. Kruidvat.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Nederland levert niet 1, maar 2 schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje.

graden zon kreeg je vandaag. Tenminste, als je de luiken of gordijnen open trok. Crack the shutters en net als Snow Patrol zorgt dat voor een lach op je gezicht. Even spieken naar die thermometer. Het is gewoon 33 graden. Heerlijk! Het voelt echt alsof de zomer nu een beetje begonnen is. En je weekend staat sowieso te beginnen deze vrijdagmiddag. Dat luiden we goed in en dat doen we met de lekkerste alternative rock. Of je nou onderweg bent naar Pinkpop, Graspop of toch nog even door moet bikkelen op werk. Kink is er sowieso bij. Jim zijn weekend is al lekker begonnen. Want die is al richting Landgraaf vertrokken, richting Pinkpop. En dus hoor je mij, Larissa, tot 6 uur 's avonds. Samen trotseren we die hitte, gezellig. Zometeen een lading angst. Terror. I'm the Fear van East East, hoor je na de Cult en She Sells Sanctuary.

0: of you. Maries Ebt houdt de zon buiten. Do not throw those curtains wide. Maar ja, Maries, dit is toch wel een beetje waar heel Nederland van heeft gedroomd, hè? Dit heerlijke weer. Stromen allemaal appjes binnen via de Kink-app van mede-kinkers die genieten van de hitte. Zo ook Marijke vanaf het terras. En vanuit de Kink-studio krijg je een extra lading zon binnen van Rammstein. Zonne hoor je zometeen. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat

0: Marissa Postma.
1: Het is er al een overvloed en nu nog meer Sonne van Ramstein hoor je deze vrijdagmiddag.
0: Kink. 2, 3, 4.

Iemand die lui is of eigenlijk niet zoveel uitvoert, dat is waar Lamp van de President of the USA over gaat. En eerlijk, dat past prima bij dit weer. Want van dit weer word je vanzelf ook wel een beetje loom. En is dat erg? Nah. Ga maar even in de vertraging. Voeten omhoog, drankje erbij, zon op je gezicht. Veel te warm om druk te doen, dus doe het lekker rustig aan. Dan doen wij dat ook. Met het prachtige Handbags and Glad Rags van Stereophonics. Hier bij Kink.

Stack Up the Reasons. Over redenen gesproken, hier zijn er een paar. Nieuw album, goede band en volledig uitverkocht binnen 5 minuten. Maar jij kan erbij zijn. Nieuw staat op 29 en 30 november in de Ziggo Dome. En de hele week geven wij kaarten weg voor het optreden van 29 november. Wat moet je doen? Als jij de prijzigheid hoort, moet je als de gesmeerde bliksem appen naar Kink. Win je, dan kun je de kaarten ophalen tijdens de luistersessie op 24 juni. Let dus mega goed op, want die geit, die trappelt in deze hitte gewoon door de studio net als David Bowie. En die hoor je nu met Absolute Beginners.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
13: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
20: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkrachtte haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van een moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaarliggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de dreiging deed. En het dreigt noodweer te worden in Limburg. En dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop in Landgraaf. Maar we hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zegt Pinkpop. Het is nu 35 graden op Pinkpop. Daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. Datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Ze knoopt het Oude Rijn en knoopt Lunette, wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16, Antwerpen richting Breda. Voor knoop het Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur.
20: King.

0: About a Girl. En zeker About a Girl deze vrijdagmiddag. Want Jim staat op Pinkpop en dus hoor je mij. Larissa hier. En ik ben trouwens niet het enige wat je hoort hier op Kink. Want als je goed hebt opgelet, dan hoorde je net ook de prijzengeit. De geit die jouw kaarten voor het concert van Muse op 29 november kan bezorgen. Een concert wat stijf uitverkocht is, maar waar jij bij kan zijn. En die geit die is gevangen. We gaan even proberen te bellen.
1: Hallo?
0: Hallo, met Larissa van Kink.
1: Hallo.
0: Hi. Ben jij bekend met een Marcia?
1: Nee, dat is mijn zusje.
0: Ja, ik bel eigenlijk voor jou namens je zusje. Want je zusje die heeft de Kink prijzigheid gevangen.
1: Echt?
0: En dat betekent dat jij tickets hebt voor Muse 29 november.
1: Dankjewel.
0: Ik las het verhaal. Al je vrienden hebben kaartjes. Jij hebt geen kaartje. Ja, dat kan toch niet? Dat kan niet.
1: Nee, dat klopt, ja. Oh, wat fijn. Dankjewel.
0: Of course. En ik hoor best wel veel op de achtergrond eigenlijk. Waar ben je nu?
1: Ik ben nu op Pinkpop.
0: Heerlijk. Nou, je hebt iets om naar uit te kijken. Je hebt een fantastisch weekend. Je bent in ieder geval bij Muse. En wat is het volgende concert wat je gaat pakken daar bij Pinkpop? Of op Pinkpop?
1: We staan nu bij Sleep Theory.
0: Okay.
1: En volgende is volgens mij Pretty Reckless.
0: Nice. Nou, geniet er intens van. En
1: dankjewel.
0: Die kaartjes die komen jouw kant op.
1: Dankjewel, Marcia.
0: Is goed.
1: Oh, dankjewel, hè.
0: All right, veel plezier daar.

0: let me down.
1: De Cooks en Naïef hier bij Kink. En het is tijd.
2: De strijd om de titel. Twee titanen betreden de ring. Van deze titelverdedigers kan er maar één de winnaar zijn. Eén wedstrijd die beslist wordt door jou. Dit is de strijd om de titel.
1: Welkom in de legendarische Grolleman Arena. De strijd om de titel barst los. Nu is er maar één. Eén one kan de enige echte winnaar zijn. Niet twee, nee, one, one. Oh, dat is eigenlijk best verwarrend. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Goed, ben je er klaar voor?
2: Let's get ready to rumble.
1: Twee bands, één titel.
2: In de blauwe hoek
1: hebben de one van Bono, U2.
3: One love.
2: En in de rode hoek
1: staat Mr. James Hetfield met de one van Metallica.
4: I'm just one.
1: Voordat de strijd losbarst, hoor je de twee ones heel even naast elkaar.

0: Strijd om de titel.
1: En wat is nou een goede wedstrijd zonder een goede coach? Een coach die alles bepalend is? Jij. Achter welke artiest sta jij in de Grolleman Arena? Wie wint de titel om de enige echte one? Dat bepaal jij door te stemmen op jouw favorieten via de Kink-app. En de winnaar, die hoor je zo meteen.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Half 5. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. België neemt draconische maatregelen vanwege het verwachte noodweer van straks. Zo mag je in sommige plaatsen niet meer naar parken en bossen, omdat bomen kunnen omvallen door de harde wind. Ook bij ons in Limburg wordt noodweer verwacht. Een man uit Almere moet bijna 1,5 jaar de gevangenis in, omdat hij een meisje van 15 heeft verkracht in Arnhem. Het gebeurde vorig jaar op Koningsdag in een Dixie. En de KNVB waarschuwt Oranjefans voor extreme hitte morgen in Houston bij de WK-wedstrijd Nederland-Zweden. Het is er 34 graden en erg benauwd. Het advies is om 1 liter water per uur te drinken en niet de hele tijd in de volle zon te zitten. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Morgen weer veel zon, maar met 24 tot 31 graden minder warm dan vandaag.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De vrijdagmiddag is weer druk zoals gebruikelijk, met in totaal nu zo'n 375 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna 1,5 uur vertraging en het rijdt dan langzaam over 12 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Knoopert Lunette op de A12 richting Arnhem. Voor Knoopert Lunette staat zo'n 5 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Ook 1,5 uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Tiel West. En er staat 8 kilometer file. En tenslotte is er een aanrijding gebeurd op de A16 van de Belgische grens naar Breda. De hoogte van Knoopert Galder, 3 kilometer file met 1,5 uur vertraging.
1: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation. I've been waiting for someone like you. En Larissa Postma.
4: De enige echte one is dat die van you.

0: Deep and Sinking Feeling hier bij Kink.
1: De strijd om de titel.
0: Het is bloedheet buiten, maar nog veel heter binnen hier in de Kink Grolleman Arena. De arena waar de strijd om de titel losbarst. Twee nummers met dezelfde titel en jij bepaalt wie wint. De titel deze vrijdagmiddag is One. Twee partijen.
1: In de blauwe hoek
0: hebben we de One van YouTube.
2: One Love.
1: In de rode hoek
0: hebben we de One van Metallica.
3: I'm just one.
0: En jij kon bepalen wie de enige echte One-winnaar is. De verdediger van de titel en de appjes die stroomden binnen. Onder andere Daphne die zegt de One van Metallica. Natuurlijk. Ook Corée zegt, zonder twijfel ga ik voor Metallica. En Frankenstein appt, is dat the one van Metallica? Natuurlijk.

koud moet je niet doen met dit weer en stressen. Tenzij je in een auto zit zonder airco. Dan is lichte stress wel gepast. In het nieuws, wie weet, komt er een kerncentrale bij jou in de buurt. Het kabinet gaat daarover besluiten. Je hoort zo meer hierover in het nieuws van 5 uur. Net als muziek van Iggy Pop na Higpi. En Nothing hier bij Kink.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet houdt drie opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om twee locaties bij de Eemshaven in Groningen en één in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat daar de wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert Oranjefans een liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de Oranjemars naar het stadion. En langs de route staan koeltenten. Het weer dan van weer online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden. Maar aan zee koeler.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is toch erg druk onderweg. Maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging. Onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daar zelfs dicht. Vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag. Voor knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. De vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
2: Chocolade smelt met het weer en ook deze candy is om te smelten. Kink.

Alternative. King. Alternative. Rock Radio.

Get Me op je vrijdagmiddag. Het weekend is officieel begonnen. Gefeliciteerd, je hebt weer een week overleefd en dat vieren wij samen hier bij Kink. Larissa hier. Jim is Taylor Momsen van The Pretty Reckless aan het interviewen op Pinkpop. En ik ben niet jaloers. Niet. Nou, dat ben ik wel. Ja, tuurlijk. Leuke vrouw is dat zeg. De band stond zojuist op het podium en misschien was jij er ook bij. Mocht je geen tickets hebben voor Pinkpop of een van de vele andere festivals dit weekend, dan ben ik erg benieuwd wat er op jouw weekendagenda staat. Ik ben 3 maanden geleden verhuisd en op mijn agenda staat deuren verven. Ja, jouw plannen zijn vast beter. Ik hoor het graag via de Kink-app. Gaan jij en ik zo even agendas vergelijken naar de huis. En tik, tik, boom! All right.

0: zijn van die nummers die je pakken. Dat heeft iets bijzonders. Iets uniek. En dat heeft Promises of No Man's Land van Blauwtzen. Die... Nou goed, het klinkt bijna als een belofte. Heerlijk.
1: De Kink Weekendagenda.
0: En los van alle beloftes is er dit weekend mooi weer voorspeld. Genoeg reden voor jou om op pad te gaan. Ik heb je net gevraagd wat er op jouw agenda staat. Op mijn agenda staan de deuren van de bovenverdieping verven. Leuk, zo'n koophuis. Echt, oh, het lijkt alsof de klusjes niet ophouden, joh. Goed, gelukkig ben ik in de avond met jou dit weekend tussen 6 en 9. En zo te lezen via de Kink-app heb jij veel leukere dingen op de planning staan dan deuren verven. Zo gaat Kevin naar Dutch Comic Con. Zijn kinderen nemen hem mee voor Vaderdag. Oh, dat is toch zoet. Ilona gaat naar de dansshow van haar dochter. Toi, toi, toi. En Mario is dit weekend in Parijs voor de Foo Fighters. Die is vanochtend de auto ingestapt. Gaaf zeg. Heb je nog geen plannen, dan is Kink er voor je. Met muziek om je gezelschap te houden. Doen we nu ook. Blink 182 hoor je zo naar Bush en The Chemicals Between Us.

0: Zometeen duik ik in de Kink-archieven, in de krochten van de gigantische muziekdatabase. Want soms verdwijnen daar nummers die het verdienen om weer maximaal gedraaid te worden. Ook AC/DC komt eraan, die heeft het aardig heet op de weg. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wow genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee.
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
1: Half zes. Kink. ANP Headlines.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord op haar ouders. Ze is trouwens iets ouder dan tot nu toe werd gedacht. Ze is 15. Ze zit nog zeker 2 weken vast. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog die geheime vakken in auto's maken. Criminelen gebruiken die dan om wapens, drugs en geld in te vervoeren, meldt de NOS. En grote zorgen bij gemeenten en provincies nu er geen geld meer is om wegen en spoorlijnen te onderhouden of aan te leggen. Het is vooral slecht nieuws voor nieuwe woonwijken, want die moeten wel bereikbaar worden gemaakt, zeggen ze. Het weer dan van Weer Online. Er komt meer bewolking en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukmoment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken nog forse vertraging. Wat vooral opvalt is de A2 nog altijd, Eindhoven richting Utrecht. Voor knoop het Empel bijna 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A12 nu, van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knoop het Waterberg. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag, voor knoop het Gouwe is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging hier ook een kwartier. En de meeste oponthoudt nog altijd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd net bij Wadenoijen. Er staat daar 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging.

0: Even afkoelen met de Boxer Rebellion en Flowers in the Water.
1: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.
0: De muziekdatabase van Kink is gigantisch. En iedere week wordt aan die gigadatabase weer prachtige nieuwe muziek toegevoegd. Maar daardoor verdwijnen er soms ook nummers uit beeld. Niet omdat ze slecht zijn, nee joh. Maar ze raken gewoon een beetje bedolven onder alles wat er nog meer te ontdekken valt. En daarom trekken we iedere vrijdagmiddag het archief in voor Zozo, die heb ik al een tijd niet gehoord. Op zoek naar platen die, weer een beetje wat liefde verdienen. Vandaag is het al warm, maar ik beloof je, het wordt nog veel heter, want met de duivelse paus Papa Emeritus gaan we regelrecht naar de hel. Uit het Kinkarchief hebben we de Zweedse rockband Ghost afgestoft. Dit is Squarehammer op Kink.

Heerlijk. Je hebt hem extra vaak gehoord. En wat mij betreft nog veel meer. Violet Grow Bug in the Cake. Mocht je dit weekend niet op graspop of pinkpop je longen uit je lijf gillen en banjeren over het dorre gras, dan ben je natuurlijk hartstikke welkom hier bij Kink, waar je ook kan genieten van de muziek. En natuurlijk maak je het hele weekend kans op kaarten voor het optreden van Muse op 29 november. En daar wil je echt bij zijn, want hij is helemaal uitverkocht. Dus dit is je kans. Tot 9 uur hoor je Cor zonder de V, want Michiel is op Pinkpop. Erik Corton staat voor je klaar en ik ben er morgen weer tussen 6 en 9. Hopelijk tot dan. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad. En geniet een beetje. Larissa, out.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht, ze is 15. De politie heeft de jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter het dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. In gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. Het weer dan van weer online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Kortom en Veenstra. Kink.
9: Met zometeen Nothing But Thieves, Naked and Famous, maar eerst Lenny Kravitz.

hele goede avond. Het is even na zes. Het is tijd voor een vrijdag corvée. Normaal gesproken zou ik heel hard roepen. Hey, Margiel! Zouden we heel flauw met elkaar gaan lachen. En, nou ja, tenminste, wij vinden dat leuk. En jij geloof ik ook wel. Maar ik doe het nu alleen. Dus het wordt een hele saaie, serieuze uitzending. Want zo ben ik. Nee hoor, Michiel die is er even niet. Want die is namelijk al naar Pinkpop getogen. Die is vanmorgen na de uitzending. Michiel is de baas van dit station, hè. En als je dan op Pinkpop vertegenwoordigd bent, dan moet je daar bij tijd zijn. Dan moet je netwerken en dat soort zaken. Dus die is al die kant op. Ik zit hier even in mijn eentje, maar dat mag de pret niet drukken. Want ik ga ontzettend fijne dingen voor je draaien. Dat is alvast gezegd. Kasabian, Blondie, maar eerst, het is een zomersweekje geweest. Ik weet niet of het nou zo hier en daar al onweert, maar het is een zomersweekje geweest. En daar past deze bij. De Feel Good Hit of the Summer. Het zijn de Queens of the Stone Age.

Lekkere combi hoor, deze Blondie, Call Me en voor de Queens of the Stone Age en Feel Good Hit of the Summer. Een grote opsomming van al die dingen die ja, lekker en leuk zijn, maar die je niet te vaak moet doen. Zou ik maar zeggen. Ja, zometeen Honey, I'm Home. Maar eerst Underdog, dit is Kasabian.

0: zometeen hier op Kink, ook op deze vrijdagavond, waarin ik dus in mijn eentje corvée zit te doen. Ik voel me wel een beetje. Ik heb een. Kun je het horen? Ja, een kopje koffie. Maar echt een stenen kopje koffie. Oh ja, hier, mag even misschien. Ah, ik heb hier een. Het is heel. Mooi, hè? Ja, een stenen kopje koffie. En daar staat op. Live openly, love always. Waarom weet ik ook niet, maar die heb ik gewoon uit de kast gevist. Ik heb dus een kopje koffie. Vrijdagavond, begin van de avond. Misschien er straks wat overschakelen naar wat anders. Ik niet, maar jij misschien wel. Dat mag natuurlijk. Want past mooi bij wat ik straks draai. Soulwax onder andere, Royal Blood en Green Day.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.

Desire, oeh, I'm on fire. Maar goed, in de tijd dat Bruce Springsteen dat deed, wel kon, want blijkbaar allemaal I'm on fire hoorde je Bruce Springsteen daarvoor Figure It Out van Royal Blood. Het is de hoogste tijd voor... Een plaat waar ik een beetje klotsen oksels van krijg. Nou, dat lukte met de temperaturen van gisteren en vandaag best wel aardig. Maar dit, hier krijg ik klotsen oksels van, omdat het namelijk gewoon zo fucking goed is. Ik heb het over Solwax. Staat aankomend weekend natuurlijk ook op Pinkpop. Solwax heeft zich in veel gedaanten natuurlijk, tenminste als band, in een aantal gedaanten, maar ook als de fucking De Waalen Brothers en Too Many DJs. Deze twee broers die hebben in hun leven heel wat gedaan. En deze plaat, Any Minute Now, die laat mij niet los, omdat die gewoon fucking goed is. Luister maar, dit is Solwax en Any Minute Now. Goed, klotsen of

Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Is het Cheerup, Cheerup, Cheerup, Cheerup, Cheerup Rock? Nou ja, anyway. Smashing Pumpkins dus. Laat mij nou eens even gewoon weten wat je in het volgende uur zou willen horen. Als jij gewoon een favoriet hebt, laat me dat weten. En dan via de app, dan ga ik dat draaien. Dus

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek-style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek-style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. De op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. En koning Willem-Alexander heeft de snollebolletjes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Het weer dan van Weer Online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Kortom en Veenstra. Kink. Kink.
6: Met zometeen Weezer, Interpol, maar eerst The Clash.

0: Might as well be strangers, hoor je van Weezer daarvoor. Interpol en Evil. Ik weet niet of je wel eens een stiekem crush hebt gehad op een zangeres of een zanger. Of iets wat er tussenin zit, dat kan natuurlijk ook. Je kent mijn verhaal met Blondie misschien wel. Blondie draaide ik in het vorige uur, maar dat verhaal heb ik al zo vaak verteld. Ik had het vroeger een heel klein beetje met deze dame.
1: Vrijdag Corvée.
0: Kink. Ze trad op in Den Haag. En daar zag ik beelden van in een trainingsbroek met een geel topje. En dat haar en die lef kop van haar. En toen dacht ik, Gwen Stefani, volgens mij ben ik stiekem een beetje van het topje. Ik weet niet hoe het nu zit, want ik denk eigenlijk nooit meer aan dat. Maar toen

0: onder andere The Last Dinner Party, Wonder Horse en The Wanna Dies.
1: Kink. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.

0: daar is ze weer, Patricia. Ik weet niet, vanaf van de week was dat ook Patricia die dat tegen mij zei. Jij zegt heel vaak de voor een beetje als ze geen de voor een beetje hoort te staan.
1: Vrijdag Corvée.
0: Dat klopt, ik zeg heel vaak de Foo Fighters, maar het komt ook een beetje omdat je dan het grammaticaal klinkt. Hier is Foo Fighters, klinkt gewoon niet lekker. Hier zijn de Foo Fighters, klinkt gewoon goed, maar er staat er inderdaad geen de voor. Net zo goed als dat ik net The Wanna Dies zei. Die klopt echt niet, want het is gewoon Wanna Dies. You and Me song hoorde je daarvoor The Last Dinner Party. Big Dog, nieuwe single van The Last Dinner Party. En daarvoor The Wheaties en The Teenage Dirtbag. Goed,

Er is of er zijn een aantal badass vrouwen in de rock and roll. Nou, als je ze bij elkaar optelt, dan hoor je er nu 4 achter elkaar. Allereerst, zometeen 3 Mexicaanse absolute rock and roll koninginnen. Dan heb ik het over The Warning, die hoor je zometeen met Kerosene. Maar eerst Joan Jett en I Love Rock and Roll.

0: Zometeen hier op Kink in het laatste uurtje van deze solo corvée. Hoor je onder andere Urban Dance Squad, Wodan Boys en David Bowie. Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Samen delen we Oranje.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
16: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt 2 locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan, is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Het weer dan van weer online. In Limburg kans op een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.

Godsamme lekker zeg. Van een aan iets wat andere orde, maar nog steeds gewoon Vodan Boys uit de Haag. Joh, de Blindsided, daarvoor Rebel Rebel van David Bowie. Twee weken geleden deed ik de King Gitarist Top 100. En deze Rebel Rebel stond daar veel te laag in, wat mij betreft. Omdat het namelijk eigenlijk niet echt een gitaarriff is. Oké, prima. Het is meer een soort akkoorden dingetje. Maar het is wel geweldig hoe één nummer gebouwd kan zijn rond... twee akkoorden eigenlijk. Meer is het niet. Nou, drie misschien. Maar dat is het dan ook. Rebel Rebel hoorde je David Bowie. Blindsided Vodan Boys. En dan is het ineens streep door naar Routine. Dit is de Urban Dance Squad.

0: zometeen hier op Kink. Onder andere The Offspring, Alex Sax en een hele lekkere, fijne, altijd toepasbare, ook omdat ze aankomend weekend natuurlijk op Pinkpop staan, en alle toepasbare Foo Fighters.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie.
2: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: Alex Sax hoorde je aan Autopilot, daarvoor The Offspring en Kids Aren't Alright. En dat klopt ook inderdaad, zijn niet altijd oké, kinderen. Nee.
1: Kortons contractuele verplichting.
0: Het is aankomend weekend tijd voor een van de grotere headliners die al een aantal jaren naar Pinkpop zou komen, maar door diverse omstandigheden niet redden. Maar nu staan ze er wel. Tenminste, dat hoop je natuurlijk, hè. Je weet het maar nooit. Maar laten we ervan uitgaan van wel. Aankomende zondagavond staan zij op de South Stage als afsluiter van Pinkpop 2026. Ik heb het natuurlijk over Foo Fighters. Dan ga je nu als contractuele verplichting natuurlijk iets van Foo Fighters draaien, Erik. Jazeker, dat ga ik zeker doen. En wel iets waar ze de afgelopen jaren ook best wel vaak mee openen. Maar nog nooit op Pinkpop mee hebben geopend. Als ik me niet vergis. Ik weet het even niet eens. Maar goed, of ze ermee open of niet, blijft gewoon goed. Dit is All My Life.
1: Kortons contractuele verplichting.

know what I mean? You hoort Oasis. You know what I mean? Zo moet je dat volgens mij doen, hè? Oasis is zo'n, vooral als dat heel lui gezegd wordt door Engelsen. You know what I mean? Ja, of weet je wel, weet je niet. Dat is het eigenlijk. Oasis, daarvoor de Wombats in Tokyo. Vampires and Wolves. Wolves. Dit is de nieuwe pom. Die heet Hi.

0: gehad voor deze vrijdag solo-editie van Corvée. Ik wens je heel veel plezier dit weekend. Als je iets gaat doen, misschien zelfs wel naar Pinkpop, je weet het niet, maak er dan een mooie editie van. Ik spreek je maandag weer om 9 uur, want daar ben ik er. Jij ongetwijfeld ook. Fijne avond nog. Hoi.
1: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: 1 ijs koffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met 2 treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.
13: Kink, Alternative Rock Radio.
15: Hallo, hallo. Bleach 9-3 komt eraan. Eerst Kanker Nancy. Dit is Week.

Nou, zo zag mijn auto er ook wel uit van de binnenkant, hoor. Zeiknat. Kan ook niet anders met leren bekleding. Blote beentjes erop, airco die het moeilijk mee had. Het was niet om aan te zien. From the right side, het is natuurlijk precies de verkoeling die je kan gebruiken op zo'n warme dag als vandaag. Je hoorde Johan en Oceans op Kink en daarmee officieel de aftrap van de laatste 3 uur van de vrijdag. Natuurlijk, Pinkpop Weekend, als je daar bent, heel veel plezier. Drink vooral genoeg water en smeer je huiden met zonnebrand. Ben je er niet, dan ben je eigenlijk een nog grotere geluksvogel, want ik smeer vanavond je trommelvlies in. Met een hele fijne bak met muziek, inclusief live muziek van de band die vanavond Pinkpop afsluit. In 2019 trouwens stond Manfred & Sons op Pinkpop. Wanneer ze komen? Opnieuw? Onbekend? Tot die tijd wachten we. I will wait. Je hoort ze zometeen op Kink na Billy Idol. Dit is White Wedding.

Ja, op het moment dat je dat hardop moet vragen, dan is er wel echt een probleem, hoor. Hoe oud ben ik ook alweer? Dat klinkt als een gemiddelde vrijdagavond die net iets langer doorgaat dan 12 uur. Je hoort de Blink 182 op Kink. Van harte welkom. Dit is de avond waarop je even lekker mag ontspannen, de radio harder mag zetten en mag genieten van de beste alternatieve vak. Mijn naam is Marco van Hierden. Straks heb ik nog muziek voor je, onder andere van Placebo en U2. Maar eerst Kaiser Chiefs met de vraag... What?

0: En dat gebeurt er als je kink aan hebt staan, hè? Dan mis je nooit iets. Kaiser Chiefs, Never Miss a Beat. Een liedje van 3 minuten en 6 seconden. Dan kan ik me voorstellen, lekker belangrijk, Marco. Nou, op zich wel, want een liedje duurt gemiddeld zo'n 3,5 minuut. Liedjes die je op de radio hoort. Maar dat wordt steeds korter. Dat heeft alles te maken met de zogenaamde aandachtscrisis. We krijgen jeuk op het moment dat iets te lang duurt. We kunnen niet meer zo lang tegen één specifiek ding. Variatie, daar gaat het om. En dus worden liedjes ook steeds korter. Nou, is 3 minuten op zich nog best wel redelijk duur, toch? 3 minuten, kun je een mooi liedje van maken. Maar volgens mij kan dat korter. Volgens mij zijn er ook genoeg hele toffe liedjes die korter zijn dan 3 minuten. En daarom elke week rond dit tijdstip op de zoektocht naar de Kink Shortcut. Een liedje die aan 1 criterium moet voldoen, en dat is dat hij niet langer dan 2 minuten mag duren. Als je er eentje hebt, stuur die dan even door via de Kink App. Dan hoor je hem over een kwartier terug als de Kink Shortcut van deze week. Een liedje die 3 minuten 32 seconden duurt is Placebo, Beautiful James. Die hoor je zo meteen. En U2 staat voor je klaar.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Vanmiddag stonden ze nog op Pinkpop. En de eerste woorden zijn er inmiddels al over geschreven. Namelijk de Pretty Reckless op Pinkpop. Weinig gossip, volop gitaargeweld. En dat is precies wat ik er ook van zou verwachten. Als je erbij was, laat vooral even weten hoe het was live. En als je daar bent, heel veel plezier. Ik zag onder andere een foto binnenkomen van Rogier. Met een poncho. Dus er is een druppel gevallen, zie ik. Heel veel plezier, sterkte. En ik hoop dat het een beetje droog blijft. Het is de vrijdagavond van Kink. Mijn naam is Marco. Niet op Pinkpop, wel hier in de studio. En op zoek naar de Kink Shortcut. Elke week rond dit tijdstip zoek ik een liedje die aan één criterium moet voldoen. En dat is dat hij niet langer mag duren dan 2 minuten. Waarom is dat? Ja, korte liedjes kunnen ook gewoon heel goed zijn. Er is alleen een raar ding. En dat heeft misschien wel een beetje te maken met het onderdeel. Want elke keer als ik berichten binnenkrijg via de inbox, denk ik, ah, leuk, ga ik even bellen. En elke keer als ik bel, dan krijg ik de voicemail. Misschien is de aandachtspannen zo kort, hè? Dus je King Shortcut, dat het daarop misgaat. Ik ga gewoon eens even kijken of ik Jeffrey dit nu vandaag wel te pakken krijg. Of hij heeft een bericht gestuurd en is vervolgens al de zee ingedoken. Kan natuurlijk ook.
1: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
0: Ja, hallo Jeffrey, je spreekt met Marco van Kink. Het is een ritueel aan het worden. Elke vrijdag en zaterdag zo rond 9:45... dan bel ik even iemand op die me blij heeft gemaakt, en hopelijk de rest ook met een Kink Shortcut. Jij bent vandaag aan de beurt, Jeffrey. En je bent ook vandaag aan de beurt om je voicemail af te laten gaan. Dus ik spreek hem gewoon even in. Jij wilde graag een heel kort liedje horen die korter duurde dan 2 minuten. Je kwam er met één die 1 minuut en 35 seconden duurt, en die komt van de Cooks. Seaside, hoor je nu?

Ik zie dat er een rode draad door het programma zit vanavond. Johan Oceans. En deze van de Cooks, Seaside op Kink. Nou ja, misschien ga je dit weekend die kant op. Heel veel plezier. En zorg dan vooral dat je vroeg gaat, hè? Want ik woon in Haarlem. En als ik zie hoe het met dit soort dagen eraan toe gaat, het is altijd puinhoop. Dus wees er vroeg bij als je naar het strand gaat. Je hoorde de Kink Shortcut. Als je ook een liedje hebt die korter is dan 2 minuten... dan mag je hem sowieso doorsturen hoor, via de Kink-app. Dan neem ik hem volgende week mee en hoor je hem terug rond 9:15 hier op Kink. Nu, Talking Heads.

Ja, het is fascinerend om te zien als je het hebt over de staat. Je hoorde de nieuwe single The Fire. Dat alle foto's die ik binnenkrijg via de Kink App, dank daarvoor van de medekinker op Pinkpop, is dat jullie twee dingen met elkaar gemeen hebben. Eén is dat je bent medekinker. Dat is fijn, dat is verbroederd. Aan de andere kant zie ik ook dat jullie allemaal echt een knijterrode toet hebben. Ik weet niet of je het zelf door hebt, hoor, maar hè, biertje op, je drentelt een beetje rond, je hebt het niet in de gaten tot je vanavond in bed ligt, en helemaal als je morgen wakker wordt. Ik zat vanmiddag ook even op het balkon, echt een paar minuten in de zon, en ik voelde meteen al de zon op mijn huid branden. Dus hou het in de gaten, want het wordt morgen wederom weer echt een stinkend warme dag. Dus smeer je goed in, maar blijf sowieso wel die foto sturen, hè, naar Kink. Het is langzaamaan 10 uur aan het worden. Straks na het nieuws hoor je onder andere muziek van Wolfmother. Maar tot die tijd is dit Nirvana.

0: Kink. Alternative. Rock Radio. Kink.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Het weer dan van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
12: Met zometeen Nederlands leukste band van dit moment, Hippie Human.
10: Kink.
12: En als je het over Human hebt, kom je natuurlijk al heel snel uit bij een vrouw. En als je het daarover hebt, dan kom je al heel snel uit bij dit liedje. Dit is Kink met Wolf Mother.

0: my kiss.
1: Ik vraag me echt oprecht af, al heel lang, hoe dat werkt. Heb je het wel eens geprobeerd? Je geeft een kus en net voordat je daadwerkelijk elkaars lippen raakt, zuigt die ander op jouw lippen. Heel ingewikkeld. Je hoort de Peppers en Suck My Kiss. Van harte welkom, mijn naam is Marco. Het is vrijdagavond. De laatste uurtjes van 19 juni zijn ingeslagen. Houd in de gaten vanavond de klamme nacht, graadje of 20. Dus lekker de deuren en ramen open doen. Kunnen je buren ook meteen meegenieten van hetgene wat je het allerliefst doet op de vrijdagavond. En de rest van de dagen van de week, namelijk luisteren naar Kink met de best alternative rock. Zometeen komt hij in de vorm van Jimi Hendrix. Maar eerst de band die maar geen bandnaam kon bedenken waar ze echt blij mee waren. Ze probeerden ze onder andere Drive Like I Do, Me and You versus Them, Forever Drawing Six. Ja, klinkt allemaal heel moeilijk. Maar in 2013 eindelijk de kogel door de kerk. Net voor de release van hun allereerste plaat. En die kreeg de titel The 1975. En dat was precies de bandnaam zoals het nu nog steeds klinkt. Met op gitaar de jarige Adam Ham. Dit is The 1975 en Give Yourself a Try.

Ik heb gisteravond de drinkbak van Blikkie, mijn hond, weggehaald. Hij is namelijk de laatste tijd steeds vaker in huis aan het plassen. Dus ik dacht, als ik dan gewoon 's avonds die bak weghaal, dan is de kans kleiner dat hij moet plassen en dan blijft het in ieder geval droog. Maar ik liep gisteren of vanochtend wel naar beneden toe. Ik deed de deur van de woonkamer open en hij had echt zo'n blik in zijn ogen van,

0: Heb je de kaart al aangeschaft? Emily is je dankbaar. 22 september namelijk. Dan staan ze in de Ziggo. Ik heb het over Evanescence. Je hoorde ze met Who Will You Follow? Nou, hopelijk hun. Hey, as we speak kruipt 21 Pilots op het podium op Pinkpop. En daarna rijden ze echt direct door naar Duitsland, want ze worden opgewacht voor het Hurricane Festival. Voor de thuisblijvers, net zoals ik, wil ik vanavond een live track op Kink laten horen. En jij mag kiezen tussen Car Radio of Holding On To You. En dat kun je doen op een heel speciale manier. Namelijk met oortjes. Als je de Kink-app opengooit, dan kun je natuurlijk emoticons deze kant op sturen. En daar zit ook een oortje tussen. Nou, stuur even één oortje als je Car Radio wilt horen, of twee oortjes als je Holding On To You in de live versie zometeen wilt horen op Kink. Ben benieuwd waar je mee komt. Sowieso op de radio zometeen Tom Petty, Queens of the Stone Age, en als eerste zometeen Garbage.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoort deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren!
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Nou, misschien wel die van jou. Als je voor het South Stage staat in Landgraaf, Pinkpop. Optreden van 21 Pilots, nu aan de gang. Maar ja, daar heb je thuis natuurlijk niet zo heel veel aan. En ik voel je. En ik heb aan ons gedacht. Want tijd voor een live track van diezelfde band, 21 Pilots.
1: Marco van Hierden.
0: Ik vroeg je net, als je één oortje stuurt via de Kinkcap, dan wordt het Car Radio. Heb ik genoeg twee oortjes, dan wordt het Holding On To You. Nou, Maud, Ilse, René, Arnoud, nog een René. En Melissa, die gaan voor Car Radio. Eén oortje. Mike, Lucas, Elske, Martijn, Jorrit, Sander, Evelien, Casper, Robin. Zij zijn uiteindelijk de oorzaak van het feit dat je nu 21 Pilots Holding On To You live hoort op Kink. Ik neem je even lekker mee naar Pinkpop.

Eigenlijk kun je dat ook alleen maar overlaten aan een growl. Hè? Iets wat eigenlijk heel smerig is, toch heel lekker laten klinken. Ik bedoel, een bug in a cake. Boe. Als je het aan Violet Grohl overlaat, dan wordt het ineens wel superlekker. En smaakt die echt als zoete koek. Wat een goede plaat. En daarom ook uitgeroepen tot de Kink XL deze week. Het extra vaak te horen. Je hoorde bug in the cake. Hey, zometeen muziek van Pearl Jam en de Rolling Stones. Na het nieuws van 11. En krijg ik een foto binnen via de Kink van Marco. Hij stuurt een foto vanaf het Pinkpopveld met op de achtergrond 21 Pilots en lekkere rood gebakende hoofdjes. En Marco, even opgelet, want ik gooi de temperaturen nog iets verder omhoog met deze van The Prodigy.

0: Kink.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won die 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
13: We gaan het laatste uurtje in van deze vrijdag met de Stones. Maar eerst is dit Pearl Jam, Even Flow.

Dit is Kink met Incubus, Drive. Wat heb je eigenlijk opstaan als je in de auto zit? Bij mij bespeur ik me toch regelmatig dat ik teruggrijp naar het album uit 1999. Make Yourself, dat album van Incubus met Pardon Me, I Miss You, Stellar en deze. En wat een goed liedje is het. Drive op Kink. Nou ja, de kans is groot dat als je in de auto zit je naar EDM luistert. Dance muziek. Er is namelijk een kaartje die ik tegenkwam op Instagram met de meest populaire genres in verschillende landen. De meeste landen die luisteren naar pop. Maar Finland bijvoorbeeld, daar luisteren het liefst de mensen naar heavy metal. In Tsjechië doen ze aan oldies. Ik wist niet dat het een genre is. In Oostenrijk luisteren ze vooral naar klassiek. En in Nederland dus naar EDM. Maar ik denk dat ze gewoon de verkeerde mensen hebben uitgevraagd. Want ja, als ze het aan jou hadden gevraagd, dan wisten we het antwoord wel, toch? Vandaag, in 1987, was het de allereerste liveshow in de UK in Londen. Namelijk van Guns N' Roses. Het ging niet helemaal vlekkeloos hoor. Een paar mensen in het publiek teleurgesteld en begonnen bier naar Axl te gooien. Wat daarna kwam, is geschiedenis. Guns N' Roses, nu op Kink. Rocket Queen.

0: Ik had het net over muziek die je aan hebt in de auto. Deze past ook wel lekker. Green Day, Good Riddance. Voor Marije is het vooral Maximo Park waar ze naar luistert. En als ik dan toch een gaatje heb of ze misschien Apply Some Pressure kan horen. Ze zit namelijk in de auto.
1: Dan

0: toe hoor, want als je weet dat er dit weekend kaarten zijn te winnen voor een uitverkocht concert van Muse in de Ziggo Dome. 29 november, King Presents Muse in de Ziggo. Volgens mij worden er morgen nog kaarten weggegeven hier op Kink. Het enige wat je moet doen is even goed luisteren of je de geit hoort. En heb ik het niet over mijn liefde collega's hier. Nee, echt over de geit. Dat. Als je die hoort, dan echt als een sodemieter even de kink heb inkruip. Want dan kan het zomaar zijn dat je 29 november met je vlaggetje vooraan staat bij Muse in de Ziggo Dome. Je hoort er zometeen met Cryogen. Maar eerst even een vraag aan jou. Want zometeen om 12 uur doe ik de deur achter me dicht en ga ik naar huis. Maar ik wil wel even de dag starten met een lekkere rammer van een plaat. Het is namelijk toch bijna zaterdag. En die eer die wil ik aan jou overlaten. Heb je een liedje waarvan je denkt, nou, dat is echt een perfecte manier om de nieuwe dag te starten? Mag je die even doorsturen via de Kink-app? Dan hoor je hem straks na 12 uur terug. Maar het zou leuk zijn als je dat doet met een audiobericht. Want dan kun je hem zelf aankondigen. Dus waar moeten we zo meteen de nieuwe dag 20 juni 2026 mee beginnen? Laat het even weten via de Kink-app. Dan hoor je straks mogelijk jezelf en jouw plaat terug op de radio.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: van Heerden.
1: Met nog steeds een zoektocht naar de dagstart van zometeen, de nieuwe dag. Welke plaat moet het worden? Stuur het maar door, hè, via de Kink, hè? Kink. Hoor je zometeen op je radio Muse, Cryogen. Heb ik Radiohead voor je klaarstaan. Man, wat een rijtje. Paranoid Android. En over dat rijtje gesproken. Dit is Stereophonics op Kink. En Dakota.
0: Oeh, lekker, hè?

je niet deze band en hun nieuwe plaat, maar de band die je daarvoor hoorde, namelijk Muse. Namens Kink organiseren we een exclusieve luistersessie en dat vindt plaats in Noordwijk. En daar kun je bij zijn en daar geven we kaarten voor weg. En die kaarten die win je dan als je de geit hoort. En als je dan daar bent, dan maak je ook nog eens een keer kans op 2 tickets voor het concert dat Muse gaat geven in de Ziggo op 29 november. Hoe vet is dat? Even goed de geit in de gaten houden deze week. Jorden, Radiohead, Paranoid Android. Vincent stuurde via de Kink App. Hey Marco, zou je als dagstart Paranoid Android willen draaien van Radiohead? Ja, net gedraaid dus. Vond hem ook wel goed passen op de vrijdag. Als jij nou zelf wel een liedje hebt zometeen voor direct na 12 uur... om officieel de zaterdag mee af te trappen... want we zitten in de laatste minuten van de vrijdag. Mag je even, als je wilt, via een audiobericht jouw favoriete plaat doorgeven... mag je hem zometeen zelf direct na 12 uur aankondigen. Ben benieuwd.

0: ik zie goede dingen binnenkomen via de Kinkip, hoor. Dank daarvoor. Dan heb je toch echt een vreselijk goede smaak. Ik heb het niet over Triggerfinger, ook lekker. Come clean. Maar ik heb het vooral over de suggesties waar we zo meteen de nieuwe dag mee kunnen starten. Namelijk de Kink Dagstart. De allereerste plaat misschien wel van jou. Als je hem hebt gestuurd.
1: Bedankt om aan mij zijn te staan.
0: Want ja, zonder jou had ik het natuurlijk nooit overleefd.

0: als je aansluit. Sowieso op voorbaat. Bedankt. En morgen natuurlijk vanaf 6 uur hier Lars Wijnhoven op je radio.
1: Kink. Kink. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.
3: Een plaat waar ik heel erg veel energie van krijg is Beastie Boys, Sabotage.

0: Kink Alternative Rock Radio. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapten. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
0: Kink Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorde raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn 2 huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de andere tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter